En Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart.

0: WOS Dagstart.
1: Voor vroege vogels.
0: Bij de WOS hoor je de lekkerste muziek als je vroeg aan het werk gaat. Goedemorgen.
1: Dit is de WOS.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS.
3: In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
3: 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt, maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De WOS dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
0: En op weg naar je werk.

0: Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober, 10 uur 's avonds, tot maandag 5 oktober, 4 uur 's nachts, is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. Je kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober, 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: WOS.

0: met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 3 oktober verandert het centrum van 'Schavenzande in een Frans paradijs vol klassieke voertuigen en brommers. Geniet op het Marktplein van Franse gezelligheid, wijn en stokbrood, terwijl je het goede doel Team Westland steunt. Op zondag 4 oktober is de familiemusical Pippi en de Piraten te zien in De Naald met het allersterkste meisje ter wereld. Reis mee met Pippi, Tommy en Annika naar het mysterieuze eiland Takatuka om Pippi's vader te redden van de piraten. Op donderdag 8 oktober brengt correspondent Lia van Beckhoven haar scherpe en humoristische observaties over Groot-Brittannië naar Theater Koningshof. Van de koninklijke familie tot de Brexit, een unieke blik achter de schermen van het Britse leven. In De Naald is de grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten te zien. Wanneer winterweer pakjesavond dreigt te verpesten, proberen de Pieten iets nieuws uit te vinden. Lukt het ze om samen met K3 alle cadeautjes op tijd te bezorgen?
1: Meer agenda tips op onze regio
2: vind je op wos.nl/agenda.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
5: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
4: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
6: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Nu zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
4: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Morgen! De regio is wakker. Nu jij nog. Daar gaan we weer. Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Helemaal goud.
0: De regio is wakker met Tim en Luc.
2: Goedemorgen allemaal, een hele mooie maandag. We zijn begonnen.

0: Ja, een hele goede morgen, regio. Het is maandag en een nieuwe week ligt weer voor ons om te beginnen. We gaan beginnen met een mooie quote vandaag. En dat is de quote die wij hebben gehoord vanochtend toen we binnenkwamen in het World Horti Center. Dat was: gas is alles, rem is angst.
1: Juist.
0: Dat zei iemand achter de balie.
1: Bij de catering.
0: Bij de catering.
1: Die en was wel wakker.
0: Dat vonden wij mooi om mee te beginnen.
1: Inderdaad.
0: En natuurlijk moet je dat niet te letterlijk nemen als je nu in de auto zit. Hè, met iedereen die nu vol gas aan het rijden is. Maar hij is wel mooi. Soms weet je precies wat je wil doen. Maar houd jezelf je nog tegen omdat je bang bent dat het niet kan lukken. Wat anderen ervan vinden. Of omdat je wacht op het perfecte moment. Maar vandaag is het moment om gewoon gas te geven. Dus welkom bij de ochtendshow Wakker met Tim en Luc. En vandaag gaan we eens even lekker gas geven samen met jullie. Nieuwe week, nieuwe start. En we zijn van start, jongens. 6 over 7, let's go.
2: Dit is jouw kickstart.
3: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag
2: op de WOS.
0: Gas is alles, rem is angst.

0: Ja. Dus deze week iets minder twijfelen en iets vaker gewoon gaan. Die training gewoon doen, dat telefoontje gewoon plegen. Dat idee uitvoeren. Gas is alles, rem is angst. Hey, en we maken deze maandagochtend natuurlijk samen met jullie. Dus heb jij een lekker verzoekplaatje op deze mooie maandag? Stuur hem naar onze WOS WhatsApp of stuur hem op de DM op Instagram. En dan gaan wij eens kijken wat jullie lekker vinden om die maandag even goed te starten.
1: Ik heb al een supermooie plaat.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, kom maar door dan.
1: Van Pieter.
0: Pieter, we zijn weer lekker bezig. Kom op.
1: Adviseur bij Flint.
0: Come on.
2: De lekkerste muziek en positieve energie op de WOS. Tot 4 uur. Wakker met Tim en Luc.

Ja, we zijn begonnen vandaag en sommige mensen die staan aan op het feit dat ze een mooi nummer horen. Sommigen die luisteren alleen naar de beat. Maar voor deze heb je ze allebei. It's Love van Tseba. Let's go.

0: werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Helemaal goud. De regio is wakker.
1: Ah, een drukke ochtendspits heeft wel zo.

0: gewoon op jezelf.
1: Ja, het is tijd voor het gebakkie. Oh, wat lekker. Oh, elke maandag geven wij een gebakje weg. En deze maandag hebben we dat gebakje weer klaar liggen. Wat je vandaag moet doen om hem te winnen is simpelweg gewoon bellen naar de studio. We hebben ook een invulformulier waarop je hem in kan vullen. En dan kan je hem sowieso winnen. Maar vandaag gaan we kijken wie er allemaal aanstaan op deze maandag. Dus ik zet even de story online op onze Instagram. Daar staat het nummer. Maar als je nu snel bent, dan kan je hem misschien sneller bellen. En dan gaat het om 0174-446600. Dus wil jij die taart winnen vandaag? Ga zo snel mogelijk naar die telefoon en bel hierin naar de studio. 0174-446600. En dan loop jij dadelijk weg met die lekkere taart.
0: Tot 10 uur. Wakker! Met Tim en Ruud.

0: met Tim en Luc.
1: Ja, wij zijn er deze ochtend weer om jou lekker wakker te maken. En ja, je hoeft het natuurlijk niet alleen te doen, hè. Wij zijn hier om jou lekker wakker te maken en een goede weekstart te bezorgen. Dus goedemorgen regio, wij zijn wakker met Tim en Luc. En nu door met muziek van Linda. What a man.

0: Hey, en even tussendoor.
1: 10 uur.
2: Wakker met Tim en Luc.
0: Een hele goede morgen, Westland. We hebben iemand aan de lijn voor het gebakkie. En dat betekent dat we dat lekkere gebakkie weg gaan geven. Tim, we gooien haar zo even open. Ja, kan het nu?
3: Okay. Ja, zeker.
0: Nou, we hebben je aan de lijn. Vivianne, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Heb je een lekker weekend gehad?
4: Ja, het was een leuk weekend.
0: Ja, ben je nog naar het Vestland geweest? Heb je nog geapreskiet?
4: Oh, ja, goed. We zijn zaterdag naar het Vestland geweest inderdaad.
0: Oh, supergezellig.
3: Ja. Ook met collega's of vriendinnen, vrienden?
4: Nee, dit jaar met vriendinnen en vorig jaar waren we wel met collega's.
0: Oh ja, lachen. Nou ja, Vivianne, we nemen luisteraars even mee. Jij hebt ingevuld op ons infoformulier met wakker worden met Tim en Luc.

0: jij jezelf en je collega's ingevuld? Wie heb je aangemeld, Vivianne?
1: Ja, eigenlijk, ik werk bij Abscisio in de Lier.
0: Ja.
1: En eigenlijk gewoon allemaal collega's aangemeld. En ze hebben de afgelopen maanden behoorlijk verbouwd. En dat heeft nogal wat... wat moet dat zeggen? Flexibiliteit van alle collega's gevraagd.
0: Ja.
1: En als we kijken naar degenen die achter de receptie werken en achter de schermen, hebben die zo ontzettend veel gedaan en zoveel opgevangen voor ons. Dus
0: ja,
1: ik dacht,
0: top.
1: Nou, die verdienen wel een taartje.
0: Nou, zeker weten. Nou ja, ja, van harte gefeliciteerd. Jij bent vandaag de winnaar van het gebakkie. Dus jij krijgt dat heerlijke taartje bij jou vanmiddag.
1: Nou, superleuk. Ontzettend leuk.
0: Nou, super. Nou, maak er een hele mooie week van. Jij en de rest van je collega's en natuurlijk alle luisteraars die vandaag meeluisteren. Vivianne, een hele mooie dag.
1: Hey, dankjewel. En jullie een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel. Okay.
0: Doei, doei.
1: Doei.
0: Doei.
1: Wakker
3: met Tim en Luc.
2: Turn it up.
3: VOS.

0: Nou ja, als je dat gebakje naar volgende week wil winnen, vul jezelf even in de invullijst. Dat kan via onze Instagram, via de website of via de story. Want ik ga zo meteen het invulformulier nog eventjes één keer daarop zetten. Dus als je hem wil winnen, vul jezelf even in of je collega's. En dan win jij misschien wel die taart volgende week. Yes, lekker. Het is 7:55 en ja, WOS... Goedemorgen, dit is Bombastic van Shaggy.
1: Oh, een drukke ochtendspit.

0: Ja, goedemorgen allemaal. Dadelijk, na het nieuws, hebben we de Release Radar, tip van Flip, maar ook komt
1: Tim en Luc. Ja, brothers, zet je ochtend aan.
2: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
2: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste pakje tot vol.
0: Blijf lekker.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
5: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
4: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Morgen!
8: De regio is wakker!
7: Nu jij nog!
8: Daar gaan!
7: Met Tim en Luc.

let's go. Dit is Echoes from the 90s. Het is echt wel mijn favorietje van de afgelopen twee weken.

0: met Tim en Luc.
1: Ja, zometeen de Release Radar. En we hebben hier dadelijk in de studio Lisa Franke. Gezellig.

Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Helemaal goud. Radio is wakker. Met Tim en Luc. Release Radar. Release Radar.

staat aan de beurt. We hebben niet ineens drie letters uit de autocorrectie gehaald. Achter D.O.D. zit de Britse producer Dan O'Donnell. Hij noemt zijn eigen sound Future Jack. En voor zijn nieuwste plaat heeft hij de handen ineengeslagen met Malarkey en Marlo Rex. De titel is You Are.

0: Een hele goede morgen, Stefan.
1: Goedemorgen.
0: Heb je lekker geslapen?
1: Nou ja, ik werd om 3:30 wakker door de kleinste. Dus dat was niet heel prettig. Maar ik heb daarna wel goed door kunnen slapen.
0: Oké, nou dat is lekker. Ja, ik heb gelukkig nog geen last van een kleine. Maar ik kan best begrijpen dat dat gewoon doorgaat.
1: Ook ja, s'nachts. Het hoort.

0: erbij.
1: Doe het erbij.
0: Je kiest er zelf voor, hè, voor kinderen. Dus,
1: Ja, dat is zo. Inderdaad. Hebben we goed nieuws, leuk nieuws, slecht nieuws, nat nieuws?
0: Wisselend.
1: Wisselend, oké. Okay. Stefan is hier met het nieuws. Dames en heren, hier is Stefan.
2: Nieuwsupdate.
0: Goedemorgen. De elektrische dierenambulance van Dierenopvangcentrum Westland is zaterdag op de A13 bij Delft van achteren aangereden. Volgens de organisatie is de bus totaal los. De chauffeur kwam er redelijk vanaf en ook de muis die werd vervoerd bleef ongedeerd. De ambulance was door Stichting Dierenlot in bruikleen gegeven. Het opvangcentrum gebruikt voorlopig een vervangende dierenambulance op diesel. Dat zorgt volgens de organisatie wel voor hogere brandstofkosten. Naomi Jansen is de nieuwe stadsdichter van Maassluis. De 31-jarige kunstenaar en kunstdocent werd gekozen uit 3 kandidaten en ze volgt Cedric Mouchal op. Jansen woont al haar hele leven in Maassluis en wil met haar werk poëzie meer onder de aandacht brengen. De stadsdichter schrijft de komende 2 jaar gedichten over gebeurtenissen en verhalen uit de stad. En sportnieuws, de mannen van hockeyclub HV Westland hebben ruim gewonnen van Spijkenisse. De ploeg uit Naaldwijk kwam eerst op achterstand, maar nam daarna de wedstrijd over. Uiteindelijk werd het 1-7. Ook de vrouwen van HV Westland wonnen. Zij versloegen Hudito met 0-1 door een doelpunt van Lizzie Avontuur. Voor HV Westland, de dames, is het de 2e overwinning op rij. Het weer er nog. Vandaag is het overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door en plaatselijk valt wel een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is nog een bui mogelijk, misschien met onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen opklaringen en mist ontstaan. Morgen verdwijnt eventuele mist en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog en met ongeveer 25 graden wordt het opvallend warm voor de tijd van het jaar.
1: Ja, heerlijk.
3: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. En ja, morgen ook zo lekker.
0: Ja, gisteren was het ook heerlijk. Dus ja, toch nog een beetje Indian Summer.
3: Echt nog genoten van die zon.
0: We hadden
3: het
0: vorige week nog over. Hè, van, komt die Indian Summer nog?
3: Ja, komt die nog.
0: Hij is er.
1: Hij is er nu. Hij is er. Nice. En zometeen Lisa Franke in de studio. En een Nederlandse talige aanvraag van de mannen die lekker aan het werk zijn. Maar eerst nog muziek. En dan een gezellig gesprekje met Lisa Franke.

0: Ja, ja. Vandaag hebben we iemand in de studio die binnenkort haar koffers mag pakken voor Portugal.
1: Zeker.
0: Hey. Lisa Frank is keeper bij Futsal Hagelanden en geselecteerd voor het Nederlands zaalvoetbalteam. Maar voordat we het daarover gaan hebben, Lisa, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen. Hey, we hadden het net al even besproken, maar hoe ben jij opgestaan vandaag?
1: Ja, wel een beetje vermoeid. Ik heb niet super geslapen, maar we gaan er gewoon voor vandaag.
0: Ja, tuurlijk. Het is weer lekker maandag. Een nieuwe week, nieuwe kansen. Hey, voor de luisteraars die jou niet kennen, wat doe je, waar kom je vandaan en ja.
1: Ik ben Lisa, 30 jaar, kom uit Monster, geboren en getogen, dus een echte Westlandse.
0: Yes.
1: En ik werk op een basisschool, een middelbare school als gymdocent. Ik heb een eigen bedrijf en daaromheen doe ik zaalvoetbal.
0: Ja, dus lekker gewoon een gevarieerde, leuke levensstijl.
1: Zeker, vooral sportief.
0: Ja, inderdaad, dat kan je wel zeggen, ja. Hoe ben je eigenlijk ooit in het zaalvoetbal terechtgekomen?
1: Ja, dat is alweer bijna 10 jaar geleden. Ik speelde destijds bij ADO Den Haag op het veld.
0: Ja.
1: Daar moest ik helaas vertrekken omdat ik niet mocht doorstromen naar het eerste team. En toen werd ik gebeld van hey, we gaan in Den Haag een zaalvoetbalteam starten wat binnen een jaar Eredivisie wil spelen.
0: Ja.
1: Vind je het leuk om aan te sluiten, want we zoeken nog een keeper. Ik had geen idee wat zaalvoetbal inhield, wat het is voor spelletje. Maar ik had zoiets, nou, een leuke nieuwe uitdaging. Dus we gaan ervoor.
0: Inderdaad.
1: Ja, en zodoende ben ik gaan zaalvoetballen.
0: Ja, leuk. En jij bent dus keepster.
1: Ja.
0: En hoe is dat zeg maar in zaalvoetbal? Want normaal voetbal, buiten en zo, grote goals. En hier kleinere goals, kleiner veld.
1: Ja, we spelen op een handbalafmetingenveld, ook met handbalgoals.
0: Ja.
1: Dus het doel is een stuk kleiner, maar... Ja, er wordt veel meer gescoord omdat daar van dichterbij ook echt wel wordt geschoten op goal.
0: Ja, zeker.
1: Dus je bent veel meer betrokken bij het spel. Je moet ook echt de hele wedstrijd actief staan.
0: Ja.
1: Omdat je ook een regel hebt dat hij maar 1 keer terug mag naar de keeper. Dus ja, je moet tijdens het spel wel echt gefocust zijn. Mag hij wel of niet teruggespeeld worden naar jou?
0: Ja.
1: En je doet veel meer mee aan het spel. Dus ik kan wel zeggen dat ik zaalvoetbal echt veel leuker vind dan veldvoetbal.
0: Oké.
2: Ja, ik kan het best voorstellen. Want af en toe sta je misschien, als ze de hele tijd in de aanval zitten, sta je een beetje, sta je een beetje stil. Maar met zaalvoetbal, maar ook met handbal zie je dat. De keepers zijn de hele tijd bezig.
1: Ja. Ja, leuk weetje is misschien wel, ik verbrand het meeste van mijn hele team aan calorieën.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus dat zegt eigenlijk genoeg over hoeveel je te doen hebt in een wedstrijd.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Wow. En ik moet zeggen, voor supporters is het ook veel leuker. Want mijn ouders vinden het echt veel leuker om in de zaal te komen kijken. Ik denk dat ze al vaker zijn komen kijken in de zaal dan ooit op het veld.
0: Okay. Ja, het gaat allemaal veel sneller natuurlijk. Het is allemaal dichter op elkaar, dus meer actie geloof ik.
1: Ja, veel meer actie. Ja. Ja.
0: Hey, en waarom ben je dan keepster geworden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is echt al heel jong begonnen. Ik denk dat ik 7 of 8 was en bij Monster speelde op het veld. Toen toch nog RKSVM heette dat. En dan wissel je door, rouleer je door. En ik vond keeper eigenlijk wel heel leuk. Mijn ouders hadden zoiets, doe maar niet. Want

0: Ja, er gebeurt niet zoveel.
1: Ja.
0: Maar ik vond het superleuk. En ja, sindsdien ben ik eigenlijk niet meer uit het doel gegaan.
1: Nou, leuk. Dus even kijken. Ja, ik wilde eigenlijk vragen, hoe heb je gehoord dat je geselecteerd was? Maar ik kreeg eigenlijk een aanvraag van iemand, een belletje of zo.
0: Ook leuk. Nou, kom maar door, toch?
1: Nee. Ik wilde aan jou vragen van, joh, je hebt inmiddels het oranje shirt aan. Weet je nog hoe het voelde toen je voor het eerst hoorde dat je geselecteerd was?
0: Ja, zeker. Ja, dat is heel bijzonder. Dat is echt, is niet te omschrijven eigenlijk. En het gekke is, je krijgt een mailtje. En als je die mail dan in je mailbox ziet staan, dan gaat je hart gewoon veel sneller kloppen. En op het moment dat je de mail opent en dan ziet dat je voor het eerst op trainingsstage mag komen, want dat was toen de tijd. Ja, dan ben je echt super blij. Spring je echt een gat in de lucht.
1: Ja.
0: Dat was wel echt een droom die uitkwam.
1: Snap ik. Oké. Hey, en uiteindelijk, het doel is dus natuurlijk het EK.
0: Ja.
1: Maar jullie spelen... Even kijken, eerst een kwalificatietoernooi in Portugal.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En je zei, wanneer ga je daar naartoe?
0: Woensdag 7 oktober vliegen we die kant op.
1: Juist. Volgende week.
0: Ja.
1: Volgende week gaan jullie daar de strijd aan. Finland en Tsjechië, hoe schat je zo'n week in? Is er vooral enthousiasme of voel je ook wel echt die spanning?
0: Nee, ook wel echt die spanning. We hebben een droom, dat is EK-plaatsing. Dat zou voor het eerst ooit zijn.
1: Ja.
0: Dan komt er ook weer meer budget voor ons vrij. Dus ja, we willen dat super graag halen. Maar we zijn ook realistisch. Portugal is nummer 2 van de wereld.
1: Ja.
0: Dus dat zal een mooie graadmeter zijn om te kijken waar we staan.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Tsjechië, Finland zijn ook 2 teams die aan het bouwen zijn qua zaalvoetbal vrouwen. En we gaan gewoon ons best doen. We gaan uit van ons eigen spel.
1: Ja.
0: We hebben super goede oefeninterlands gehad tegen België. Progressie die het team doormaakt is echt ongelooflijk. Want we komen helemaal niet veel bij elkaar. Maar dat we bij elkaar zijn, maken we echt enorme stappen. En dat is wel echt superleuk om te zien.
1: Ja, gaaf.
2: Super gaaf.
1: Heel spannend. Hey Lisa, luister jij een beetje muziek?
0: Ja, zeker. Ja,
1: en wat voor muziek luister jij dan?
0: Ja, ik luister echt van alles. Van Nederlandstalig tot wat meer dance muziek. Bij mij kan je eigenlijk alles wel opzetten.
1: Oké, en hebben we er eentje in je hoofd die wij eventueel kunnen draaien hier op de radio?
0: Oh, daar ben ik altijd echt heel slecht in.
1: Want we gaan even een lekker plaatje doen voordat het nieuws van 9 uur komt. En daarna praten we gewoon weer even lekker verder.
0: Zal ik eens heel snel kijken in onze oranje playlist wat een favoriet nummertje is?
1: Ja, dat vind ik een hele goeie.
2: Is dat een playlist die je hebt met de dames voor de warming-up en zo, et cetera?
0: Ja, die hebben we helemaal samengesteld.
1: Inside information, dat is leuk. Ik ben benieuwd.
0: Ja, de eentje die er wel... Chichiro zit ertussen. Die is wel heel lekker.
1: Chichiro?
0: Van Gravazer.
1: Oké. Even kijken of Tim hem kan vinden. En dan gaan we eens even kijken wat de dames draaien.
0: Precies.
1: Tijdens het warming-up. Chichiro. Is dat gewoon met CH?
0: Ja, Chihiro.
1: Ik ben wel benieuwd.
0: Ja, spannend, hè?
1: Ja. Ik ken hem niet.
2: Ik ga even een plaatje tussendoor draaien. Dit is Good Girl van Clooney. En dan gaan we dadelijk de aanvraag doen van Lisa.
0: Leuk.
1: Leuk.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
4: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
3: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Morgen!
7: De regio is wakker!
6: Nu jij nog!
7: Daar gaan we weer!
6: Dit is Wakker met Tim en Luc.
8: Ja, en hier de Chihiro die de meiden bij Lisa op de zaalvoetbal in het Nederlands team in de kleedkamer draaien als ze aan het warm draaien zijn. Hier is Chihiro.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en

0: Ja, en nog steeds bij ons in de studio, Lisa. Lisa, we hadden het net even over jullie kwalificatierondes voor het EK. Super gaaf. Maar daarnaast heb je ook nog gewoon een normaal leven.
1: Zeker.
0: En je bent sinds dit jaar moeder.
1: Ja, vorig jaar eigenlijk al.
0: Vorig jaar?
1: Ja, kleine 16 maanden intussen.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, dat gaat zeker hard wel.
1: Ja, gaat hartstikke hard. Ja. Clichés zijn zeker waar.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Hoe heeft dat impact op jouw topsporters leven?
1: Nou ja, dat ik eigenlijk tot 16 weken zwangerschap heb ik gewoon nog op topniveau gespeeld.
0: Ja.
1: Daarna moest ik verplicht stoppen omdat het medisch niet meer verantwoord was.
0: Ja.
1: En dan ga je eigenlijk met zwangerschapsverlof in de voetbalwereld.
0: Ja, ja, ja.
1: wel gewoon nog doorgetraind. En uiteindelijk na mijn bevalling met 4 maanden stond ik weer op het veld.
0: Ja.
1: Trainde ik wel nog los van de groep. En ik denk na zo'n 6 maanden speelde ik mijn eerste wedstrijd weer bij de club.
0: Ja.
1: Dus is eigenlijk super snel.
0: Ja, zeker. Ja. Klinkt wel als snel weer opgepakt, zeg maar.
1: Zeker, ja. Mijn lichaam herstelde gelukkig goed. Hele goede begeleiding gehad. Ik heb echt een fysio gezocht die me daar super goed bij kon helpen.
0: Ja.
1: Want ik had er geen ervaring mee. Maar ik vond het wel belangrijk om weer zo snel mogelijk terug te komen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, dus...
0: Petje af, hoor.
1: Ja,
0: petje af. En is je kijk op presteren veranderd sinds je moeder bent geworden?
1: Nee, ik ben nog steeds super fanatiek en vind het vreselijk om te verliezen.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, dus dat is niet veranderd, zeker niet.
0: Oké. Dus die fanatiekheid die zit er lekker in.
1: Ja.
0: Nou ja, zo houden we toch?
1: Absoluut, ja. Meegeven aan die kleine in de toekomst.
0: Ja, daarom. En het EK even binnenslepen.
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja, we gaan voor plek 2 en daarmee plaatsing hopelijk.
0: Ja.
1: Maar we gaan er alles aan doen. En als we er alles aan hebben gedaan en het wordt hem niet, dan kunnen we in ieder geval onszelf in de spiegel aankijken dat we alles hebben gegeven.
0: Ja, en zeker een hele mooie test om op zo'n niveau mee te doen. Dus dan kan je gelijk kijken hoe jullie ervoor staan, om het zo maar te zeggen.
1: Absoluut. Ik kijk nu al uit naar de wedstrijd tegen Portugal.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
2: En als de mensen nu denken van, dit vind ik eigenlijk wel spannend en leuk om te weten wat die meiden gaan doen volgende week. Waar kunnen we jullie volgen?
1: Ja, er komt waarschijnlijk op de UEFA-site komt er een livestream beschikbaar. Dus als je futsal UEFA intikt op Google en dan livestream, dan kan je die zeker vinden. Er zijn nog veel meer wedstrijden, maar dan Nederland intikken. En anders bij mij op mijn Insta zal ik ook een link delen met de livestream-link voor alle mensen in mijn omgeving. Ja. Dus dat is eigenlijk hoe je het kan vinden.
2: Ja, oké, interessant.
0: En hebben jullie meiden met jullie team nog een Instagram-account?
1: Nee, niet met Oranje. Dat is gewoon de officiële KNVB Insta. Daar worden ook wel dingen van ons zaalvoetbal gedeeld.
0: Oh, ja.
1: Nigel de Jong deelt ook af en toe dingen van ons. Dus dat is ook wel vet.
0: Leuk, heel leuk.
1: Maar verder hebben we niet een eigen Insta. Wie weet, misschien wel goed om te starten.
0: Ja, misschien wel leuk. Even alle verhalen achter de schermen.
1: Precies.
0: Hey, en naast voetbal ben je ook veel bezig met lifestyle en gezondheid.
1: Zeker.
0: Want wat doe je daarin precies?
1: Ja, ik heb een eigen bedrijf. Ik geef personal training.
0: Ja.
1: En ik doe voedingsbegeleiding. Ik kom zelf uit de topsport. Daar kwam erachter dat voeding gewoon super belangrijk is daarin. En daar eigenlijk een nieuwe passie ontdekt. En daarmee help ik nu ook andere sporters en niet-sporters eigenlijk.
0: Ja, dus voor de mensen die nu luisteren. Wie help jij? Wat is een beetje de situatie?
1: Ik help eigenlijk iedereen weer een stukje fitter worden en lekkerder in zijn vel te komen zitten. Of dat nou een sporter is die topfit wil worden. Ja. Of een mama die net bevallen is en weer fit wil worden. Een stukje fitheid komt overal in terug.
0: Daarom kunnen we wel zeggen dat je in die wereld veel ervaring hebt. Ook als moeder en als topsporter.
1: Ja. Zeker.
0: Dus ik geloof wel dat jij wat mee kan geven.
1: Ja, dankjewel.
0: en even kijken. Heb je ook wel eens een ongezonde gewoonte waarvan mensen misschien denken, huh?
1: Zeker, ja. Ik denk dat het ook gezond is om die te hebben.
0: Ja,
1: dus eens. Dat het niet 100% gezond moet zijn. En ik denk dat mijn vriend heel hard gaat lachen als dit hoor. Maar ik kan echt niet van chocola afblijven. Dus als er een reep bij ons in huis ligt, dan is die ook binnen no
0: time
1: op. Ja, ja, ja.
2: Ja, ik ben allergisch voor chocola, maar ik herken dat wel in mijn vriendin.
0: Maar Tim die vindt dat ook heerlijk. Tim houdt wel van koekjes, hoor.
1: Ja? Maar dat zonder chocola.
0: Maar zonder chocola.
2: Ja, zonder chocola.
0: Ja, nee. Die zijn ook zo op. Hey, als we een jaar vooruit kijken,

0: dat er op sportief en persoonlijk vlak gebeurd is?
1: Ja, het zou heel mooi zijn als we die EK-kwalificatie hebben behaald. Ja. En dat we in maart het EK mogen spelen. Dat zou fantastisch zijn. En ik denk persoonlijk, met onze club zou het mooi zijn. Zijn vorig jaar landskampioen geworden. Om dat dit jaar weer te behalen.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we zeker voor strijden. Of de beker. Minimaal 1 prijs willen we halen. En persoonlijk gewoon gelukkig en zo gezond mogelijk door het leven.
0: Ja, fantastisch. Oké, dan de laatste vraag. Stel, je komt straks uit Portugal en jullie hebben dat EK-ticket binnen. Wat is de eerste persoon die je belt?
1: Oeh, die ik bel.
0: De radiostudio.
1: Ja, de WOS, de mannen. Ja, jullie natuurlijk. Nee, ik zou mijn vriend bellen, maar die is er gelukkig bij met mijn zoontje. Dus dat is superleuk.
0: Dat is heel leuk.
1: Ik zou dan misschien vrienden, mijn andere familie bellen die er niet bij zijn.
0: Even bellen dat we het kunnen gaan vieren.
1: Precies, ja.
0: Nou, heel leuk. Als je dat EK winnen hebt of als jullie een hele leuke ervaring hebben, dan mag je natuurlijk ook altijd met het hele team in de studio komen.
1: Oh, fantastisch. Ja, leuk.
0: Dat lijkt ons heel gezellig. Voor nu heel erg bedankt dat je vandaag in de studio was, Lisa.
1: Jullie bedankt.
0: En vooral een hele goede week en succes.
1: Dankjewel.
0: Op de kwalificatie volgende week.
1: Dankjewel, we gaan ervoor.
0: Yes, lekker. Dit was Lisa Franke.
2: De lekkerste muziek en positieve energie op de WOS. Tot 10 uur. Wakker met Tim en Luc.

0: drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do
1: it. Ja, en Tijn. Tijmen had er net een aanvraag, maar hij belde eigenlijk voor het gebakkie. Maar hij was helaas iets te laat. Maar Tijmen, je had wel een leuke aanvraag. Dit is Tijmen's aanvraag. Ja, mannen van HZ Logistics.
2: Als je het hoort, we gaan even lekker meezingen met z'n allen. Als je nu aan het luisteren bent en je denkt, hé, deze ken ik. Even swingen op die maandag.
1: Let's go.

it's hard.

0: Ja, en het is weer bijna half tien, tijd voor een bakkie. Misschien voor de meesten, misschien doen we anderen om 10 uur. Maar hier is Mees ook binnengelopen voor het nieuws. Hier is Mees met het nieuws.
1: Nieuwsupdate.
2: Goedemorgen. De elektrische dierenambulance van Dierenopvangcentrum Westland is zaterdag op de A13 bij Delft van achteren aangereden. Volgens de organisatie is de bus totaal los. De chauffeur kwam er redelijk vanaf en ook de muis die vervoerd werd bleef ongedeerd. De ambulance was door de stichting Dierenlot in bruikleen gegeven. Het opvangcentrum gebruikt voorlopig een vervangende dierenambulance op diesel. Dat zorgt volgens de organisatie wel voor hogere brandstofkosten. Ja, het belangrijkste van dit nieuws vind ik in ieder geval dat de muis nergens last van heeft gehad.
3: Inderdaad. Gelukkig.

0: Die arme muis.
1: Die bus kan ons gestolen worden, maar als die muis maar in ieder geval ongedeerd is gebleven. Nou, dat is in ieder geval het geval. En jongens, wat vinden jullie eigenlijk van poëzie? Wat zijn jullie
2: poëzie, ja. Ik hou er wel van, hoor.
0: Muziek, beetje, poëzie, dat gaat wel samen.
1: Ja, gedicht, maar ook gedichten, zeg maar. Echt mooie gedichten of zo.
2: Ja, zelf was ik er nooit zo heel goed in, want ik kon niet zo heel goed rijmen. Maar ik vond het wel altijd leuk om te lezen.
1: Ja, ik heb het ook op school gehad in Vijf Haven, inderdaad, poëzie. Het is ook niet helemaal mijn ding. Maar wel voor Naomi Jansen. Zij is namelijk de nieuwe stadsdichter van Maassluis. De 31-jarige kunstenaar en kunstdocent werd gekozen uit 3 kandidaten. Ze volgt Cedric Mutschal op. Jansen woont al haar hele leven in Maassluis en wil haar werk met poëzie meer onder de aandacht brengen. De stadsdichter schrijft de komende 2 jaar gedichten over gebeurtenissen en verhalen uit de stad. Ja, als Maassluis heeft zoiets, ik weet niet of Westland dat eigenlijk ook heeft. Stel, ze zouden dat hier in Westland doen. En jullie zouden ervoor worden gevraagd. Wat zouden jullie dan zeggen?
2: Ik zou dan niet gaan, want ik ga sowieso niet winnen. Nee. Ik ga echt niet winnen.
1: Nee. Oké, duidelijk. Dan sportnieuws. De mannen van hockeyclub HV Westland hebben ruim gewonnen van Spijkenisse. De ploeg uit Naaldwijk kwam eerst op achterstand, maar nam daarna de wedstrijd over. Uiteindelijk werd het 1-7. Ja, dan neem je inderdaad wel de wedstrijd over. Ook de vrouwen van HV Westland wonnen. Zij versloegen Hudito met 0-1 door een doelpunt van Lizzie Avontuur. Voor HV Westland is het de tweede overwinning op rij. Dan nog het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door en plaatselijk valt een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is een bui mogelijk, misschien met onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen opklaringen en mist ontstaan. Morgen verdwijnt eventuele mist en komt de zon iets vaker tevoorschijn. Het blijft droog met ongeveer 25 graden. Dat zeg ik, dat hoor je goed. Het wordt opvallend warm voor de tijd van het jaar. Ja, misschien ga ik morgen denk ik wel op het strand liggen. Ik ben vrij, dus...
2: Nou, top. Ik zou het zeker doen. Barbecue'tje aan en lekker, gaan.
1: Heerlijk.
2: Toch?
1: Gaan jullie morgen nog wat doen of zo met dat lekkere weer? Of de hele dag werken?
2: Ik heb gehoord dat ik ga barbecuen morgenavond. Dus ik heb er nou wel zin in.
1: Lekker, lekker. Hey, en zaterdag reed ik langs Olympus 70. En zondag ook trouwens. Ik zag er iets van de Heldrock staan. En ik dacht dat ik met jullie een tijdje geleden had besproken dat jullie daar zouden staan. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Ja. Wij stonden daar lekker de mensen en de sporters lekker te entertainen met muziek. En dat ging eigenlijk best wel goed. Lekker vol gas, daar zo op het terrein. En ik heb zelf ook nog meegelopen met mijn vriendin. Goede tijd neergezet, vind ik zelf. En voor de rest was het een mooie dag. Veel.
1: Smaak naar meer dus.
2: Ja. Veel sporters. Heel mooi weer.
1: Ja, nee, het was van het weekend lekker weer. We krijgen komende dag nog lekker weer. Ik heb er wel een beetje zin in eigenlijk.
2: Misschien morgen ook maar even vrij.
1: Even met meneer de directeur overleggen. Heel goed.
2: Even mijn werk afmaken, dan kan ik naar huis. Ja, goed bezig. Oké, dankjewel.
1: Geen dank.

0: ons door die maandag heen helpen.
1: Juist, want ik weet niet of jij dit weekend mensen in lederhozen hebt zien fietsen.
0: Ja, een heleboel.
1: Ik ook, in ieder geval echt een heleboel. En het was ongeveer rond 12 uur 's avonds. Nou, ik kan je één ding vertellen.
0: Ze gingen, voordat het feest begon, fietsen ze nog recht.
1: Ja, maar op de terugweg kon je ze overal vinden. Op de weg, op het fietspad,
0: op
1: in
0: de grond.
1: Het gras. Dus, maar, daar wil ik even op inhaken. Want als je daar nou hebt gestaan en je hebt lekker gefeest, je hebt heerlijk dat biertje en wijntje, weet ik het, wat je allemaal hebt gedaan dit weekend. Maar in ieder geval, soms kom je wel eens thuis en heb je van die glitters op je gezicht, omdat je weer gevraagd hebt of iemand je wilde versieren of je werd versierd.
0: Ja.
1: Zal vast wel weer gescoord zijn dit weekend, maar even over die glitters, hè. Nou ja, niet alleen tijdens feestjes wordt er met glitters gespeeld, maar kinderen vinden het fantastisch om bijvoorbeeld te knutselen met glitters. Maar ja, wij vinden het ook fantastisch om mensen onder de glitters te doen op een feest. Maar jij bent minder blij als je maanden later nog steeds glitters op je meubels of op je printers vindt of op je eigen gezicht. Wist je dat dit probleem in één simpele stap is op te lossen? Pak een vochtig washandje. Wrijf het hiermee over de glitterresten op de tafel of vloer. Door de lichte kleefkracht van het vocht blijft de glitters vastplakken en kun je ze in één beweging wegvegen.
0: Juist.
1: Nou, het klinkt eigenlijk heel simpel, maar voor de mensen die hier nog niet vanaf wisten of nog met glitters in hun oren zitten, gewoon even een vochtig washandje en dan ben je zo klaar.
2: Ja, dus check jezelf even op glitters.
1: Ja, check jezelf op glitters. Kijk vooral ook even in je onderbroek, want je weet maar nooit, hè?
2: Je weet het nooit.
1: Dat was hem van vandaag, jongens. De tip van Flip. Welkom deze mooie maandag. Wij zijn bijna klaar met de ochtendshow. Maar voordat we klaar zijn, nog even een paar lekkere bangers.
0: Let's go!

0: ochtendshow komt zometeen tot het einde. We zijn vandaag begonnen met Gas is alles, Rem is angst. Maar maak er vandaag een mooie dag van. Bedankt dat je hebt geluisterd in deze mooie ochtend. Morgenochtend zijn we er natuurlijk weer. Dit was Wakker met Tim en Luc. Gas erop deze week, jongens.
1: Top 4 Wakker met Tim en Luc.
2: Turn it up.
1: VOS.

0: kosten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen.

0: tegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radio aan.
1: Koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: je ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De elektrische dierenambulance van dierenopvangcentrum Bestland is zaterdag op de A13 bij Delft van achteren aangereden. Volgens de organisatie is de bus totaal los. De chauffeur kwam er redelijk vanaf. Ook de muis die werd vervoerd bleef ongedeerd. De ambulance was door Stichting Dierenlot in bruikleen gegeven. Het opvangcentrum gebruikt voorlopig een vervangende dierenambulance op diesel. Dat zorgt volgens de organisatie wel voor hogere brandstofkosten. Naomi Jansen is de nieuwe stadsdichter van Maassluis. De 31-jarige kunstenaar en kunstdeus

0: Tencent werd uitgekozen uit 3 kandidaten. Ze volgt Cedric Mutchell op. Janssen woont al haar hele leven in Maassluis en wil met haar werk poëzie meer onder de aandacht brengen. De stadsdichter schrijft de komende 2 jaar de gedichten over de gebeurtenissen en verhalen uit de stad. Dan sportnieuws. De mannen van hockeyclub HV Westland hebben ruim gewonnen van Spijkenisse. De ploeg uit Naaldwijk kwam het eerst op achterstand, maar nam daarna de wedstrijd over. Uiteindelijk werd het 1-7. Ook de vrouwen van HV Westland wonnen. Zij versloegen Hudito met 0-1 door een doelpunt van Lizzie Avontuur. Voor HV Westland is het de 2e overwinning op rij. Dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door en plaatselijk valt een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is een bui mogelijk, misschien met onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen opklaringen en mist ontstaan. Morgen verdwijnt eventuele mist en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog met ongeveer 25 graden. Ja, echt 25 graden. Het wordt opvallend warm voor de tijd van het jaar. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.

0: Hoek van Holland, Emma Sluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van
2: 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 3 oktober verandert het centrum van Schavenzanden in een Frans paradijs vol klassieke voertuigen en brommers. Geniet op het Marktplein van Franse gezelligheid, wijn en stokbrood, terwijl je het goede doel Team Westland steunt. Op zondag 4 oktober is de familiemusical Pippi en de Piraten te zien in De Naald met het allersterkste meisje ter wereld. Reis mee met Pippi, Tommy en Annika naar het mysterieuze eiland Takatuka om Pippi's vader te redden van de piraten. Op donderdag 8 oktober brengt correspondent Lia van Beckhoven haar scherpe en humoristische observaties over Groot-Brittannië naar Theater Koningshof. Van de koninklijke familie tot de Brexit, een unieke blik achter de schermen van het Britse leven. In De Naald is de grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten te zien. Wanneer winterweer pakjesavond dreigt te verpesten, proberen de Pieten iets nieuws uit te vinden. Lukt het ze om samen met K3 alle cadeautjes op tijd te bezorgen?
1: Meer agendatips in onze regio vind je op wos.nl.

0: Thuis.
1: Thuis.
0: Op je werk.
1: Op je werk.
0: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: telefoon verschijnen. WOS
1: Nieuws. Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De elektrische dierenambulance van dierenopvangcentrum Westland is zaterdag op de A13 bij Delft van achteren aangereden. Volgens de organisatie is de bus totaal los. De chauffeur kwam er redelijk vanaf. Ook de muis die werd vervoerd bleef ongedeerd. De ambulance was door Stichting Dierenlot in bruikleen gegeven. Het opvangcentrum gebruikt voorlopig een vervangende dierenambulance op diesel. Dat zorgt volgens de organisatie wel voor hogere brandstofkosten. Naomi Jansen is de nieuwe stadsdichter van Maassluis. De 31-jarige kunstenaar en kunstdocent werd uitgekozen uit 3 kandidaten. Ze volgt Cedric Mutchell op. Jansen woont al haar hele leven in Maassluis en wil met haar werk poëzie meer onder de aandacht brengen. De stadsdichter schrijft de komende 2 jaar de gedichten over de gebeurtenissen en verhalen uit de stad. Dan sportnieuws. De mannen van hockeyclub HV Westland hebben ruim gewonnen van Spijkenisse. De ploeg uit Naaldwijk kwam het eerst op achterstand, maar nam daarna de wedstrijd over. Uiteindelijk werd het 1-7. Ook de vrouwen van HV Westland wonnen. Zij versloegen Hudito met 0-1 door een doelpunt van Lizzie Avontuur. Voor HV Westland is het de 2e overwinning op rij. Dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door en plaatselijk valt een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is een bui mogelijk, misschien met onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen opklaringen en mist ontstaan. Morgen verdwijnt eventuele mist en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog met ongeveer 25 graden. Ja, echt 25 graden. Het wordt opvallend warm voor de tijd van het jaar. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

Je tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons-knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuws.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Dies van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgevoerd.

0: uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een, vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Get ready for the lunch.
3: Getting ready for the lunch. Het is maandagmiddag 12 uur geweest. Hartelijk welkom. Goedemiddag.
4: De WOS Lunch.
3: En dan gaat u weer tot 2 uur vandaag.
4: Jeroen van der Kei.
3: Met de muziek van de WOS. Dit is Ed Sheeran.

0: Celestial van Ed Sheeran hoorde je hier bij de WOS aan het begin van de lunch voor deze maandagmiddag 28/9 op de kalender. Het is 12 uur geweest. Een hartelijk welkom en goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator. Jeroen van der Kamp.
0: Yes, let's go. Daar gaat hij weer voor een hele verse tussen de middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze maandag praat de WOS je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Ja, weer een weekend achter de rug. De maandagochtend ook weer overleefd. Dat is altijd wel een momentje. Dat is altijd lekker. Ja, en het complete overzicht van het nieuws vind je natuurlijk op WOS.nl in de WOS-app. En zometeen om 12:30.

De Fate of Ophelia van Taylor Swift hoorde je hier bij de WOS aan de lunchtafel van de regio. Je kent hem ook wel als dat 26 meter lange ding met de blauwe stoelen, het blauwe WOS plus eromheen. Nou, je kan lekker wegzakken en lekker even een bammetje mee pikken zo hier op deze maandagmiddag, zo na het weekend. Praat ik je bij, het laatste nieuws uit de regio, maar ook fijne muziek komt in dit programma voorbij, dat weet je, dat ben je gewend en dat is vandaag ook niet anders. Duiken iets na 1:30 straks verderop in dit programma de catacombe in voor de lekkere track, zo'n muzikale parel. Ja, heb je een suggestie dat je zegt, Jeroen, die mag je wel eens even afstoffen? Laat het me weten. Ik bedoel, hè, ik zit er toch. Radio@wos.nl kun je een mailtje naartoe sturen of een WhatsApp-berichtje via 0174446600. Kun je trouwens ook gewoon een uitstekend fotootje sturen wat er vandaag op je bammetje zit. Ben wel even benieuwd. Bij mij, ja, een krentenbolletje, wat ik al zei zojuist. En vandaag gewoon lekker een boterham met komijnenkaas. Nou, dat is toch uitstekend, hè? Verder trouwens in dit programma ook nog het muzikale beleg voor op je boterham. Het lunchpakket komt eraan. En nu, Desiree. Dit is Live.

Kensington en Stay hoorde je hier op de WOS tussen de middag bij de radio uit de regio. Het is de WOS. Lekker even een bammetje zo en een prakje misschien ook nog wel. Want ja, tenslotte heeft de aardappelklok ook vanochtend alweer geklonken. Dus misschien gaat er bij jou wel een klein prakje al naar binnen. Nou, wat je ook eet, wat je ook doet, smakelijk eten op deze wisselvallige maandag. Maximum temperatuur 22 graden. Morgen belooft het ook een wisselvallige dag te worden. Ja, zo 50-50. Ja, het kan vriezen, vriezen niet. Maar het gaat wel misschien regenen, misschien niet. Maximum temperatuur dan, ja, 25 graden. Dat is ook wel lekker, toch? Maar wel benauwd, denk ik, als ik dan zo de voorspellingen zie. En dit is Prince, dit is Little Red Corvette. Yes,

WOS aan de lekkerste van de regio. Jawel, de lunchtafel van de WOS met in het komend half uur natuurlijk nog veel meer lekkers onderweg. Wat dacht je van het muzikale beleg voor op je boterham? Nou, dat komt eraan hoor. Het lunchpakket, jouw muzikale

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De elektrische dierenambulance van dierenopvangcentrum Bestland is zaterdag op de A13 bij Delft van achteren aangereden. Volgens de organisatie is de bus totaal los. De chauffeur kwam er redelijk vanaf. Ook de muis die werd vervoerd bleef ongedeerd. De ambulance was door Stichting Dierenlot in bruikleen gegeven. Het opvangcentrum gebruikt voorlopig een vervangende dierenambulance op diesel. Dat zorgt volgens de organisatie wel voor hogere brandstofkosten. Naomi Jansen is de nieuwe stadsdichter van Maassluis. De 31-jarige kunstenaar en kunstdocent werd uitgekozen uit 3 kandidaten. Ze volgt Cedric Mutschel op. Jansen woont al haar hele leven in Maassluis en wil met haar werk poëzie meer onder de aandacht brengen. De stadsdichter schrijft de komende 2 jaar de gedichten over de gebeurtenissen en verhalen uit de stad. Dan sportnieuws. De mannen van hockeyclub HV Westland hebben ruim gewonnen van Spijkenisse. De ploeg uit Naaldwijk kwam het eerst op achterstand, maar nam daarna de wedstrijd over. Uiteindelijk werd het 1-7. Ook de vrouwen van HV Westland wonnen. Zij versloegen Hudito met 0-1 door een doelpunt van Lizzie Avontuur. Voor HV Westland is het de 2e overwinning op rij. Dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door en plaatselijk valt een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is een bui mogelijk, misschien met onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen opklaringen en mist ontstaan. Morgen verdwijnt eventuele mist en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog met ongeveer 25 graden. Ja, echt 25 graden. Het wordt opvallend warm voor de tijd van het jaar. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in de regio. De

0: je gewoon je broodtrommeltje erbij hoor op deze maandagmiddag. En komt dit er als verrassing uit, je hoort Somebody New hier op deze maandagmiddag. Hoogste tijd voor het muzikale beleg voor op je boterham.
1: Het lunchpakket.
0: Ja, want als je dan toch de broodblikje erbij hebt, dan kunnen we maar beter gewoon die boterham ook gelijk goed beleggen. En vandaag doen we dat in de vorm van niemand minder dan Sommieu en Maud Akkermans. Dark Before the Dawn hoor je zo meteen. Ook muziek van Marvin Gaye. Let's get it on. Jawel, lekker een beetje zwoel. Zo op deze maandagmiddag. Naar Footloose. Dit is Kenny Loggins.

0: Het muzikale beleg voor op je boterham met Kenny Loggins, Marvin Gaye. En dit was Sommieux met Maud Akkermans, Dark Bee voor de Dan. Ja, het is maandagmiddag vandaag. Ja, het is een studiedag voor een aantal kinderen. En het is vandaag een soort van breng je kind naar je werkdag mee.
1: Ja.
0: Hey, Lucas.
1: Ja.
0: Goedemiddag. Nou, ja, een beetje op het moment dat is altijd leuk met kinderen dat je denkt, nou, roep eens wat, dan lukt het niet. Maar goed, goed, hij zit er gezellig bij. Ja, misschien herken je dat wel, dat je op sommige dagen gewoon je kinderen maar meeneemt naar je werk. Ja, ik ben in de positie, hier kan het gelukkig. Maar ik kan ook me voorstellen dat je denkt, ja, weet je, ik werk aan een lopende band of in een omgeving met veel machines, dat lukt niet zo goed. Hoe los je dat dan op? Ja, dat zijn toch wel van die prangende kwesties. Ik ben in ieder geval bevoorrecht dat hij vandaag even een dagje meegaat. Dus mocht je ergens deze soort kinderstemmetje horen, dat ben niet ik met een reclame van een zwembad uit de regio van ongeveer 30 jaar geleden. Nee, dat is mijn kleine spreidje. Goed, het is de WOS op deze maandagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Ilse de Lange is dat trouwens ook. Ja, en die is weer helemaal terug, hè, deze. Dit is So Incredible.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims hoor je hier bij de WOS. Zometeen hoor je nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek komt er ook aan. En zometeen hier het nieuws van 1. Kortom, de WOS Lunch praat je bij en is erbij. En je kan gewoon lekker even wegzakken nog in dat blauwe WOS Plus. Dan komt het allemaal dik in orde. Doen we er nog even eentje? Nou, we zijn er nou toch. Dit is de London Beat op de WOS. Dit is A Better Love tijdens de lunch.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens.

0: snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairfort. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien, wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een pechgeval is de N14 Den Haag richting Leidschendam dicht bij de Parktunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En zo is het alweer 1 uur geweest.
3: Jeroen van der Kei.
2: Met Benson Boone onderweg naar muziek van Blondie.

0: Benson Boone. En Slow It Down hoorde je daarvoor Blondie en Denis. Denis, het is 1 uur geweest, vrienden, vriendinnen. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch.
0: En zo ben je alweer aanbeland in het tweede bedrijf van jouw Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook op deze maandag word je natuurlijk helemaal overstrompeld en overstelpt met het nieuws uit de regio, wat we allemaal tot je brengen. Ja, er is weer genoeg gebeurd. Weekend ligt achter ons. Maandagochtendje gehad. Ja, we zitten nu inmiddels in het vervolg van de maandagmiddag. Hartelijk welkom. Schuif lekker aan. Aan de 26 meter lange, dan komt dat dik in orde. Straks om 1:30 trouwens een verse update van al dat nieuws hier op deze zender. Dat nieuws vind je 24/7 trouwens ook via WOS.nl in de WOS-app. En vanavond om 6 uur ook weer te zien bij de WOS op tv. Dit uur duiken we trouwens samen de catacomben nog in, tenminste. Als het u niet ontrieft. Eventjes lekker zo'n muzikale paro afstoffen. Heb je een suggestie trouwens daarvoor? Laat het me maar weten via radio@wos.nl of een WhatsApp-berichtje. 0174-446600. Dus kom maar door, wat mag je straks na 1:30 voor je opvissen? Laat het maar weten. Radio@wos.nl of een WhatsAppie via 0174-446600. Hoor je dit er ook bluff? Shakira, en dit is eerst muziek van Roxette.
1: De WOS Lunch. Jeroen van der Kaai.

Zoutelanden hoorde je hier bij de WOS op deze maandagmiddag. 28 september op de kalender, goed dat je erbij bent. Dit is de lekkerste, de beste en de meeste muziek tijdens de lunch tussen 12 en 2 met Hollywood Beyond. En dit is Shanna Spyro. Dit is Material Lover.

0: Hollywood Beyond and What's the Color of Money? Nou, het ligt eraan of het al een beetje ligt te verstoffen, zeg maar, ergens in de oude sok of niet. Maar je krijgt het gewoon voorgeschoteld hier natuurlijk bij de WOS met in het komend half uur natuurlijk nog veel meer lekkers. Duiken de catacomben in voor de lekkere track van vandaag. En we gaan terug naar het begin van de jaren 70 daarmee zometeen. Verder hoor je ook Martin Garrix en U2, Fireflies en Unwritten van Natasha Bedingfield ook op de radio zometeen. Na de belangrijke zaken uit de regio van dit moment. Het nieuws van half twee.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaart. De WOS Lunch. Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De elektrische dierenambulance van dierenopvangcentrum Westland is zaterdag op de A13 bij Delft van achteren aangereden. Volgens de organisatie is de bus totaal los. De chauffeur kwam er redelijk vanaf. Ook de muis die werd vervoerd bleef ongedeerd. De ambulance was door Stichting Dierenlot in bruikleen gegeven. Het opvangcentrum gebruikt voorlopig een vervangende dierenambulance op diesel. Dat zorgt volgens de organisatie wel voor hogere brandstofkosten. Naomi Jansen is de nieuwe stadsdichter van Maassluis. De 31-jarige kunstenaar en kunstdocent werd uitgekozen uit 3 kandidaten. Ze volgt Cedric Mutchell op. Jansen woont al haar hele leven in Maassluis en wil met haar werk poëzie meer onder de aandacht brengen. De stadsdichter schrijft de komende 2 jaar de gedichten over de gebeurtenissen en verhalen uit de stad. Dan sportnieuws. De mannen van hockeyclub HV Westland hebben ruim gewonnen van Spijkenisse. De ploeg uit Naaldwijk kwam het eerst op achterstand, maar nam daarna de wedstrijd over. Uiteindelijk werd het 1-7. Ook de vrouwen van HV Westland wonnen. Zij versloegen Hudito met 0-1 door een doelpunt van Lizzie Avontuur. Voor HV Westland is het de 2e overwinning op rij. Dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door en plaatselijk valt een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is een bui mogelijk, misschien met onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen opklaringen en mist ontstaan. Morgen verdwijnt eventuele mist en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog met ongeveer 25 graden. Ja, echt 25 graden. Het wordt opvallend warm voor de tijd van het jaar. Fijne dag nog.
1: Meer WOS-nieuws over een uur.
3: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
5: De WOS.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits. De grootste hits van binnen en buiten de regio. Thuis. In je regio.

0: Fireflies van Martin Garrix en U2.
1: De WOS Lunch.
0: De hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag. Die gaat over een rondreizende muzikant die van stad naar stad trekt om op te treden. Maar luister vooral goed naar het einde van de plaat. Dat applaus wat je straks gaat horen komt namelijk niet van een Brad-concert. Het is namelijk een opname van een concert van The Doors, vlak nadat Jim Morrison werd aangekondigd. Ja, dus mocht je je afvragen om dat publiek nou straks aan het einde dat het zo enthousiast klinkt. Ja, ze stonden eigenlijk op Jim Morrison te wachten. Maar ja, goed, het is The Guitar Man, het is Brad, het is de lekkere track uit 1972. Who draws

Olivia Dean en Man I Need hoor je hier bij de WOS. Daarvoor Brad, de lekkere track van vandaag, The Guitar Man, hoorde je. Hoort dat einde, het applaus? Nou, dat was dus voor de Doors en Jim Morrison specifiek en helemaal niet voor een Brad-concert of wat dan ook. Maar goed, je pikt het toch eventjes mee, hè? Morgen, iets na 1:30, weer de Catacombe in voor zo'n lekkere track, zo'n muzikale parel. Heb je een suggestie? Laat het me maar weten. Stuur een WhatsApp-berichtje, dat kan via 0174-446600. 0174-446600 is dat. Of een mailtje mag ook, hoor. radio@dos.nl als je daar handiger mee bent. Of anders stuur je gewoon een Ons blijft deze kant op, dat komt ook dik in orde. Ja, maakt allemaal niet uit als bij deze kant komt. Dit is muziek van James Ingram en Michael McDonald. Dit is Ja Mobilair.

Imagine Dragons en Bones hoorde je bij de WOS. En daarmee zijn we er door voor vandaag. Zometeen veel meer muziek in jouw regio onderweg met een bakkie koffie. Hoor je ook Calvin Harris, Gary Brooker, Sheryl Crow komt eraan. The Golden Earring, Harry Styles en ook The Outcast. Ga je horen zometeen hier, net als het laatste nieuws uit de regio. Dat is het vervolg van deze maandagmiddag. Ik zou zeggen, maak er een hele fijne van. En als dit naar meer smaakt, nou, dan zeg ik heel graag tot morgen tussen de middag.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Parijs. Easy Listening met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS. WOS
1: Nieuws. Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De elektrische dierenambulance van dierenopvangcentrum Bestland is zaterdag op de A13 bij Delft van achteren aangereden. Volgens de organisatie is de bus totaal los. De chauffeur kwam er redelijk vanaf. Ook de muis die werd vervoerd bleef ongedeerd. De ambulance was door Stichting Dierenlot in bruikleen gegeven. Het opvangcentrum gebruikt voorlopig een vervangende dierenambulance op diesel. Dat zorgt volgens de organisatie wel voor hogere brandstofkosten. Naomi Jansen is de nieuwe stadsdichter van Maassluis. De 31-jarige kunstenaar en kunstdocent werd uitgekozen uit 3 kandidaten. Ze volgt Cedric Mutchell op. Jansen woont al haar hele leven in Maassluis en wil met haar werk poëzie meer onder de aandacht brengen. De stadsdichter schrijft de komende 2 jaar de gedichten over de gebeurtenissen en verhalen uit de stad. Dan sportnieuws. De mannen van hockeyclub HV Westland hebben ruim gewonnen van Spijkenisse. De ploeg uit Naaldwijk kwam het eerst op achterstand, maar nam daarna de wedstrijd over. Uiteindelijk werd het 1-7. Ook de vrouwen van HV Westland wonnen. Zij versloegen Hudito met 0-1 door een doelpunt van Lizzie Avontuur. Voor HV Westland is het de 2e overwinning op rij. Dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door en plaatselijk valt een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is een bui mogelijk, misschien met onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen opklaringen en mist ontstaan. Morgen verdwijnt eventuele mist en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog met ongeveer 25 graden. Ja, echt 25 graden. Het wordt opvallend warm voor de tijd van het jaar. Fijne dag nog.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Suurhofbrug 5 kilometer file, 10 minuutjes vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam 5 minuten vertraging bij Rotterdam Centrum. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis. Toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen de criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, 10 minuten vertraging bij Harmelen. En 5 minuten op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Suurhofbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op je Tip Ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons-knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De elektrische dierenambulance van dierenopvangcentrum Westland is zaterdag op de A13 bij Delft van achteren aangereden. Volgens de organisatie is de bus totaal los. De chauffeur kwam er redelijk vanaf. Ook de muis die werd vervoerd bleef ongedeerd. De ambulance was door Stichting Dierenlot in bruikleen gegeven. Het opvangcentrum gebruikt voorlopig een vervangende dierenambulance op diesel. Dat zorgt volgens de organisatie wel voor hogere brandstofkosten. Naomi Jansen is de nieuwe stadsdichter van Maassluis. De 31-jarige kunstenaar en kunstdocent werd uitgekozen uit 3 kandidaten. Ze volgt Cedric Mutchell op. Jansen woont al haar hele leven in Maassluis en wil met haar werk poëzie meer onder de aandacht brengen. De stadsdichter schrijft de komende 2 jaar gedichten over de gebeurtenissen en verhalen uit de stad. Dan sportnieuws. De mannen van hockeyclub HV Westland hebben ruim gewonnen van Spijkenisse. De ploeg uit Naaldwijk kwam het eerst op achterstand, maar nam daarna de wedstrijd over. Uiteindelijk werd het 1-7. Ook de vrouwen van HV Westland wonnen. Zij versloegen Hudito met 0-1 door een doelpunt van Lizzie Avontuur. Voor HV Westland is het de 2e overwinning op rij. Dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door en plaatselijk valt een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is een bui mogelijk, misschien met onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen opklaringen en mist ontstaan. Morgen verdwijnt eventuele mist en komt de zon.

0: steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog met ongeveer 25 graden. Ja, echt 25 graden. Het wordt opvallend warm voor de tijd van het jaar. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, 10 minuten vertraging bij Harmelen. En 5 minuten op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat.

0: Beverwijk.
1: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De vijf mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog twee Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij De Meren. Die rijstrook is dicht en daardoor 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dans lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De elektrische dierenambulance van dierenopvangcentrum Westland is zaterdag op de A13 bij Delft van achteren aangereden. Volgens de organisatie is de bus totaal los. De chauffeur kwam er redelijk vanaf. Ook de muis die werd vervoerd bleef ongedeerd. De ambulance was door Stichting Dierenlot in bruikleen gegeven. Het opvangcentrum gebruikt voorlopig een vervangende dierenambulance op diesel. Dat zorgt volgens de organisatie wel voor hogere brandstofkosten. Naomi Jansen is de nieuwe stadsdichter van Maassluis. De 31-jarige kunstenaar en kunstdocent werd uitgekozen uit 3 kandidaten. Ze volgt Cedric Mutschel op. Jansen woont al haar hele leven in Maassluis en wil met haar werk poëzie meer onder de aandacht brengen. De stadsdichter schrijft de komende 2 jaar de gedichten over de gebeurtenissen en verhalen uit de stad. Dan sportnieuws. De mannen van hockeyclub HV Westland hebben ruim gewonnen van Spijkenisse. De ploeg uit Naaldwijk kwam het eerst op achterstand, maar nam daarna de wedstrijd over. Uiteindelijk werd het 1-7. Ook de vrouwen van HV Westland wonnen. Zij versloegen Hudito met 0-1 door een doelpunt van Lizzie Avontuur. Voor HV Westland is het de 2e overwinning op rij. Dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door en plaatselijk valt een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is een bui mogelijk, misschien met onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen opklaringen en mist ontstaan. Morgen verdwijnt eventuele mist en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog met ongeveer 25 graden. Ja, echt 25 graden. Het wordt opvallend warm voor de tijd van het jaar. Fijne dag nog.
0: Meer WOS Nieuws. Over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij De Meren. Die rijstrook is dicht en daardoor 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij De Meren. Die rijstrook is dicht en daardoor 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport? Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzending in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven? Dan zijn we op zoek naar jou. Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De elektrische dierenambulance van dierenopvangcentrum Bestland is zaterdag op de A13 bij Delft van achteren aangereden. Volgens de organisatie is de bus totaal los. De chauffeur kwam er redelijk vanaf. Ook de muis die werd vervoerd bleef ongedeerd. De ambulance was door Stichting Dierenlot in bruikleen gegeven. Het opvangcentrum gebruikt voorlopig een vervangende dierenambulance op diesel. Dat zorgt volgens de organisatie wel voor hogere brandstofkosten. Naomi Jansen is de nieuwe stadsdichter van Maassluis. De 31-jarige kunstenaar en kunstdocent werd uitgekozen uit 3 kandidaten. Ze volgt Cedric Mutchell op. Jansen woont al haar hele leven in Maassluis en wil met haar werk poëzie meer onder de aandacht brengen. De stadsdichter schrijft de komende 2 jaar de gedichten over de gebeurtenissen en verhalen uit de stad. Dan sportnieuws. De mannen van hockeyclub HV Westland hebben ruim gewonnen van Spijkenisse. De ploeg uit Naaldwijk kwam het eerst op achterstand, maar nam daarna de wedstrijd over. Uiteindelijk werd het 1-7. Ook de vrouwen van HV Westland wonnen. Zij versloegen Hudito met 0-1 door een doelpunt van Lizzie Avontuur. Voor HV Westland is het de 2e overwinning op rij. Dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door en plaatselijk valt een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is een bui mogelijk, misschien met onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen opklaringen en mist ontstaan. Morgen verdwijnt eventuele mist en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog met ongeveer 25 graden. Ja, echt 25 graden. Het wordt opvallend warm voor de tijd van het jaar. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij De Meren. Die rijstrook is dicht en daardoor 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: leuke gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hack te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens

0: uitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag. 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij De Meren. Die rijstrook is dicht en daardoor 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. U kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: De vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham of onderweg naar kantoor of de kas.
1: Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten.
0: Om bij te pleiten.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: De Dagstart.
1: VOS Nieuws.
2: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De elektrische dierenambulance van dierenopvangcentrum Westland is zaterdag op de A13 bij Delft van achteren aangereden. Volgens de organisatie is de bus totaal los. De chauffeur kwam er redelijk vanaf. Ook de muis die werd vervoerd bleef ongedeerd. De ambulance was door Stichting Dierenlot in bruikleen gegeven. Het opvangcentrum gebruikt voorlopig een vervangende dierenambulance op diesel. Dat zorgt volgens de organisatie wel voor hogere brandstofkosten. Naomi Jansen is de nieuwe stadsdichter van Maassluis. De 31-jarige kunstenaar en kunstdocent werd uitgekozen uit 3 kandidaten. Ze volgt Cedric Mutchell op. Jansen woont al haar hele leven in Maassluis en wil met haar werk poëzie meer onder de aandacht brengen. De stadsdichter schrijft de komende 2 jaar de gedichten over de gebeurtenissen en verhalen uit de stad. Dan sportnieuws. De mannen van hockeyclub HV Westland hebben ruim gewonnen van Spijkenisse. De ploeg uit Naaldwijk kwam het eerst op achterstand, maar nam daarna de wedstrijd over. Uiteindelijk werd het 1-7. Ook de vrouwen van HV Westland wonnen. Zij versloegen Hudito met 0-1 door een doelpunt van Lizzie Avontuur. Voor HV Westland is het de 2e overwinning op rij. Dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door en plaatselijk valt een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is een bui mogelijk, misschien met onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen opklaringen en mist ontstaan. Morgen verdwijnt eventuele mist en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog met ongeveer 25 graden. Ja, echt 25 graden. Het wordt opvallend warm voor de tijd van het jaar. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij De Meren. Die rijstrook is dicht en daardoor 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 3 oktober verandert het centrum van Schavenzande in een Frans paradijs vol klassieke voertuigen en brommers. Geniet op het Marktplein van Franse gezelligheid, wijn en stokbrood, terwijl je het goede doel Team Westland steunt. Op zondag 4 oktober is de familiemusical Pippi en de Piraten te zien in De Naald met het allersterkste meisje ter wereld. Reis mee met Pippi, Tommy en Annika naar het mysterieuze eiland Takatuka om Pippi's vader te redden van de piraten. Op donderdag 8 oktober brengt correspondent Lia van Beckhoven haar scherpe en humoristische observaties over Groot-Brittannië naar Theater Koningshof. Van de koninklijke familie tot de Brexit, een unieke blik achter de schermen van het Britse leven. In De Naald is de grote Sinterklaasfilm en de vliegende pieten te zien. Wanneer winterweer pakjesavond dreigt te verpesten, proberen de pieten iets nieuws uit te vinden. Lukt het ze om samen met K3 alle cadeautjes op tijd te bezorgen?
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: leuke gasten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig?

0: meteen langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
2: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
4: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
2: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij De Meren. Die rijstrook is dicht en daardoor 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De elektrische dierenambulance van dierenopvangcentrum Bestland is zaterdag op de A13 bij Delft van achteren aangereden. Volgens de organisatie is de bus totaal los. De chauffeur kwam er redelijk vanaf, ook de muis die werd vervoerd bleef ongedeerd. De ambulance was door Stichting Dierenlot in bruikleen gegeven. Het opvangcentrum gebruikt voorlopig een vervangende dierenambulance op diesel. Dat zorgt volgens de organisatie wel voor hogere brandstofkosten. Naomi Jansen is de nieuwe stadsdichter van Maassluis. De 31-jarige kunstenaar en kunstdocent werd uitgekozen uit 3 kandidaten. Ze volgt Cedric Mutchell op. Jansen woont al haar hele leven in Maassluis en wil met haar werk poëzie meer onder de aandacht brengen. De stadsdichter schrijft de komende 2 jaar de gedichten over de gebeurtenissen en verhalen uit de stad. Dan sportnieuws. De mannen van hockeyclub HV Westland hebben ruim gewonnen van Spijkenisse. De ploeg uit Naaldwijk kwam het eerst op achterstand, maar nam daarna de wedstrijd over. Uiteindelijk werd het 1-7. Ook de vrouwen van HV Westland wonnen. Zij versloegen Hudito met 0-1 door een doelpunt van Lizzie Avontuur. Voor HV Westland is het de 2e overwinning op rij. Dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door en plaatselijk valt een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is een bui mogelijk, misschien met onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen opklaringen en mist ontstaan. Morgen verdwijnt eventuele mist en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog met ongeveer 25 graden. Ja, echt 25 graden. Het wordt opvallend warm voor de tijd van het jaar. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
5: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren.
4: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
6: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
4: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Klaar voor de lekkere stapavond? De Dance Club. Van 6 tot 8 op zaterdagavond. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen. En de dansende, stampende hits van vandaag. DOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De elektrische dierenambulance van dierenopvangcentrum Bestland is zaterdag op de A13 bij Delft van achteren aangereden. Volgens de organisatie is de bus totaal los. De chauffeur kwam er redelijk vanaf. Ook de muis die werd vervoerd bleef ongedeerd. De ambulance was door Stichting Dierenlot in bruikleen gegeven. Het opvangcentrum gebruikt voorlopig een vervangende dierenambulance op diesel. Dat zorgt volgens de organisatie wel voor hogere brandstofkosten. Naomi Jansen is de nieuwe stadsdichter van Maassluis. De 31-jarige kunstenaar en kunstdocent werd uitgekozen uit 3 kandidaten. Ze volgt Cedric Mutchell op. Jansen woont al haar hele leven in Maassluis en wil met haar werk poëzie meer onder de aandacht brengen. De stadsdichter schrijft de komende 2 jaar de gedichten over de gebeurtenissen en verhalen uit de stad. Dan sportnieuws. De mannen van hockeyclub HV Westland hebben ruim gewonnen van Spijkenisse. De ploeg uit Naaldwijk kwam het eerst op achterstand, maar nam daarna de wedstrijd over. Uiteindelijk werd het 1-7. Ook de vrouwen van HV Westland wonnen. Zij versloegen Hudito met 0-1 door een doelpunt van Lizzie Avontuur. Voor HV Westland is het de 2e overwinning op rij. Dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door en plaatselijk valt een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is een bui mogelijk, misschien met onweer. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen opklaringen en mist ontstaan. Morgen verdwijnt eventuele mist en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog met ongeveer 25 graden. Ja, echt 25 graden. Het wordt opvallend warm voor de tijd van het jaar. Fijne dag nog.
0: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
4: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te

0: vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
4: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
3: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
5: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
3: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 8.

0: zetten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
3: 11 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS.

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.